0: jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerde terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië. En raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Why wait to say, at least I did it my way.

0: nieuwe muziek van Gracie Abrams. En zoals ze vandaag gewend zijn, duikt ze weer diep de emoties in. De track Good Reason gaat over het zoeken naar een geldige reden om een relatie echt los te laten, terwijl je verstand en je gevoel compleet met elkaar in strijd zijn. Eerlijk, breekbaar en met die herkenbare, meeslepende sound.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Nacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod.

0: Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië. En raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië. En raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Brandweer Oefeld heeft vrijdagmiddag een brand geblust in een elektriciteitskast aan de Oefeldseweg in Beugem. Na uitschakeling van de stroom door netbeheerder Enexis kon de kast veilig worden geopend. De politie leidde fietsers tijdelijk over de rijbaan vanwege de locatie van de kast naast het fietspad. Het wordt een aangenaam zomerweekend in het land van Kuik, met temperaturen die oplopen van 25 graden op zaterdag tot mogelijk 30 graden op zondag. Vrijdag en zaterdag blijft het droog met veel zon. De nachten zijn koel, met temperaturen van 11 tot 13 graden. Na het weekend neemt de kans op neerslag toe. En dan nog even dit. In Noord-Brabant gaat de barbecue vaker aan dan in bijna alle andere provincies. Volgens onderzoek van Keukenloods eet 37% van de Brabanders minstens 2 keer per maand van de barbecue. Alleen Flevoland en Overijssel doen het nog fanatieker. En wie de tang vasthoudt, meestal de man. En de voorbereidingen, je raadt het al, die blijven juist vaak aan de vrouw. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken.
2: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Thee.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Duizenden mensen demonstreerden gisteren opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister te eisen. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Alexander Sirsky. President Zelensky bood Fedorov meerdere functies aan, maar Fedorov wil uitsluitend terugkeren als minister van Defensie. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. Ongeveer 365.000 reizigers schaften deze zomer het NS-abonnement Nederland Dalvrij aan, waarmee ze voor €49 per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren en weekenden.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: De Nederlandse top-DJ Martin Garrix slaat opnieuw de handen ineen met rocklegende U2. Fireflies draait om hoop, verbinding en het vinden van een klein lichtpuntje in de allerdonkerste nachten. Een mislepende combinatie van grootschalige festival-energie en iconische stadium rock.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van...

0: Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Duizenden mensen demonstreerden gisteren opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister te eisen. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Alexander Sirsky. President Zelensky bood Fedorov meerdere functies aan, maar Fedorov wil uitsluitend terugkeren als minister van Defensie. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. Ongeveer 365.000 reizigers schaften deze zomer het NS-abonnement Nederland Dalvrij aan, waarmee ze voor €49 per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren en weekenden. Het abonnement is tot en met 31 augustus geldig. Het kabinet reserveerde €118 miljoen voor deze kortingsactie. En een 20-jarige vrouw werd donderdagavond tussen 10 en half 11 ontvoerd van een carpoolplaats in Papendrecht. Rond 11 uur vielen 3 verdachten haar appartement in de Rotterdamse wijk Prinsenland binnen, waar bewoners werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De vrouw bevrijdde zich rond 11:30 in Oud-Alblas. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het

0: Vanuit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Brandweer Oefeld heeft vrijdagmiddag een brand geblust in een elektriciteitskast aan de Oefeldseweg in Beugem. Na uitschakeling van de sloom door netbeheerder Enexis kon de kast veilig worden geopend. De politie leidde fietsers tijdelijk over de rijbaan vanwege de locatie van de kast naast het fietspad. Het wordt een aangenaam zomerweekend in het land van Kuik, met temperaturen die oplopen van 25 graden op zaterdag tot mogelijk 30 graden op zondag. Vrijdag en zaterdag blijft het droog met veel zon. De nachten zijn koel, met temperaturen van 11 tot 13 graden. Na het weekend neemt de kans op neerslag toe. En dan nog even dit. In Noord-Brabant gaat de barbecue vaker aan dan in bijna alle andere provincies. Volgens onderzoek van Keukenloods eet 37% van de Brabanders minstens 2 keer per maand van de barbecue. Alleen Flevoland en Overijssel doen het nog fanatieker. En wie de tang vasthoudt, meestal de man. En de voorbereidingen, je raadt het al, die blijven juist vaak aan de vrouw. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stelde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kirshner was betrokken. Vier bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht twee mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei, op 3 kilometer diepte, rond 7:45. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende

0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. InstalQ erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
6: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
10: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Brandweer Oefeld heeft vrijdagmiddag een brand geblust in een elektriciteitskast aan de Oefeldseweg in Beugem. Na uitschakeling van de sloom door netbeheerder Enexis kon de kast veilig worden geopend. De politie leidde fietsers tijdelijk over de rijbaan vanwege de locatie van de kast naast het fietspad. Het wordt een aangenaam zomerweekend in het Land van Kuik, met temperaturen die oplopen van 25 graden op zaterdag tot mogelijk 30 graden op zondag. Vrijdag en zaterdag blijft het droog met veel zon. De nachten zijn koel, met temperaturen van 11 tot 13 graden. Na het weekend neemt de kans op neerslag toe. En dan nog even dit. In Noord-Brabant gaat de barbecue vaker aan dan in bijna alle andere provincies. Volgens onderzoek van Keukenloods eet 37% van de Brabanders minstens 2 keer per maand van de barbecue. Alleen Flevoland en Overijssel doen het nog fanatieker. En wie de tang vasthoudt, meestal de man. En de voorbereidingen, je raadt het al, die blijven juist vaak aan de vrouw. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden.
3: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
4: De avondclub.
3: Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: Op Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: KPN, kanaal 1175.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, één op één. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om het belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stelde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. Vier bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht twee mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegri, op 3 kilometer diepte, rond 8:15. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

0: Britse popkoningin Ellie Goulding is helemaal terug met een nieuwe sound. Haar nieuwe single Black Prada Dress is het eerste voorproefje van haar lang verwachte zesde studioalbum.
1: Dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.
2: I heard what you said.

0: Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: Bij aanvallen op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. Dat meldt de burgemeester van Kiev. Getuigen hoorden meer dan 10 explosies, waarbij mensen vastzaten in beschadigde woongebouwen in de districten Solomjansky en Svetchenko. De aanvallen volgden op een grootschalige Russische aanval 2 dagen eerder met 10 doden en meer dan 50 gewonden. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om het belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stamde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht 2 mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegri, op 3 kilometer diepte, rond 8:15. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook

0: Het schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland. Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
4: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek, de dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

zomer op Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: De Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker een nieuwe drone die de JSF in de toekomst ondersteunt. Dat blijkt uit gesprekken met Defensie over een flexibele productielijn. Fokker brengt 500 toeleveranciers samen als centraal aanspreekpunt om de productiekracht efficiënt te organiseren tijdens crisissituaties. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag op de maan zal inslaan. Het project zweeft al ruim een jaar doelloos door de ruimte en ligt onbedoeld op ramkoers. De inslag heeft een kracht van 3 ton TNT en is met een sterrenkijker goed zichtbaar. Bij aanvallen op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. Dat meldt de burgemeester van Kiev. Getuigen hoorden meer dan 10 explosies, waarbij mensen vastzaten in beschadigde woongebouwen in de districten Solomjansky en Svetchenko. De aanvallen volgden op een grootschalige Russische aanval 2 dagen eerder met 10 doden en meer dan 50 gewonden. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
11: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
3: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat.

0: Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: Op Zwarte Zaterdag staat het verkeer richting Zuid-Europa al urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de route Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is al 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur wat rustiger. Hamburg is de eerste Duitse deelstaat die sollicitanten voor publieke functies laat doorlichten op extremisme. Deelstaatminister André Greute van de SPD wil zo voorkomen dat neonazies, extreem linkse aanhangers, PKK-leden of islamitische extremisten bij de overheid werken. Vorig jaar werden 50 extremisten in Hamburgse publieke dienst ontdekt. De Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker een nieuwe drone die de JSF in de toekomst ondersteunt. Dat blijkt uit gesprekken met Defensie over een flexibele productielijn. Fokker brengt 500 toeleveranciers samen als centraal aanspreekpunt om de productiekracht efficiënt te organiseren tijdens crisissituaties. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag op de maan zal inslaan. Het project zweeft al ruim een jaar doelloos door de ruimte en ligt onbedoemd op ramkoers. De inslag heeft een kracht van 3 ton TNT en is met een sterrenkijker goed zichtbaar. En dan tot slot het weer. Vanmiddag ontstaan landinwaarts enkele stapelwolken, terwijl de kustgebieden genieten van volop zonneschijn. Langs de kust lossen de wolken geleidelijk op. De zon zal daar flink schijnen en het wordt zo'n 21 tot 26 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Ik zeg het hele goede zaterdagmorgen. Tijd voor hitjes op de radio. Zometeen Deliver in the Box. Maar eerst Lonnie Golden, gonna catch you.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
5: van Kuik. Dat zeg ik. Goedemorgen.
6: Dave Vloed met de weekendkick op Omroep Land van Kuik.
5: Ja, tegelijk aan deze plaats van Lonnie Golden. Een goed begin van deze zaterdagochtend van Omroep Land van Kuik.

0: Maar het is het lekkere.
1: Hij draait de hits. En als de omroepland van K koffieautomaat het niet doet, draait hij helemaal door. De Weekend Kick.

0: Ja, met de gitaar ben je zeker wakker geworden.
1: Dit is de Weekend Kick.
0: Lekker plaat van Lover in the Box en Lover in the Box. Ja, midden jaren 80 scoort er 3 grote hits in onze eigen maximaal hitlijsten. Namelijk Lover in the Box was er eentje van. Ook nog Blow the House Down. En ook nog Room in Your Heart was natuurlijk ook een heerlijke plaat van de mannen. En daarvoor natuurlijk muziek uit de jaren 90 van die toch wel leuke zangeres uit Amerika. Die vooral in de jaren 90 wat aantal hitjes scoort in de hitparades. En welkom weer een nieuwe weekendkick op de zaterdagochtend. Ik ga je meenemen tot 1 uur met heel wat leuke platen, moet ik zeggen. Ja, de muziekredactie is goed bezig geweest, moet ik zeggen. Zometeen namelijk leuke muziek op de radio van Bruno Mars. Ook nog de Four Tops, ook nog Tina Turner zie ik staan. En ook zometeen nog lekkere muziek van onder andere Emma Heesters. Ga ik ook nog voordraaien. Ook zometeen ook nog het weekend weerbericht. Ja, momenteel is het toch wel best wel lekker weer. Namelijk 17 graden zonnig. Met af en toe een klein beetje bewolking. Ja, dat wel. Een beetje bewolking. Dat is er ook nog bij. Maar niet getreurd. Ik ga zometeen lekker het hele weekend weerbericht met je doornemen.

0: Ja, de nieuwe plaat van Bruno Mars op de radio. En dat allemaal op jouw favoriet omroep Land van Kuik. Met de plaat On My Soul. Ja, momenteel staat hij toch 6 weken in de hitparades. En ik zal kijken op welke nummer hij staat deze week. Hij staat deze week op nummer 13 en hij komt af van nummer 16. Dus hij is toch al in die 6 weken toch een beetje gestegen in de lijst. Verder staat hij ook nog met Risk It All en natuurlijk met I Just Might. Staat hij toch wel in de hitparades, moet ik zeggen. Hey, weet je wat, we gaan even kijken naar de verkeerinformatie van de ARB. Er is namelijk toch wel wat te doen namelijk. Er zijn toch wel 2 files gemeld en de lengte is in totaal 7 kilometer. Ja, dan gaan we eerst naar de A16 Rotterdam richting Rotterdam. Tussen Zevenbergen, Hoek en Dordrecht zijn namelijk werkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is daar dicht. En bij Moedersburg staat namelijk 8 minuten vertraging over 4 kilometer. Dan de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Numansdorp en knooppunt Hellingschat staat namelijk ook 12 minuten vertraging over 3 kilometer. Dus ik zal zeggen, probeer toch een andere route te pakken om toch een beetje op tijd op je bestemming te komen. En zometeen nog leuke platen. Zometeen ook nog het weekend weerbericht. Ook nog een schrikmoes van 11:30. En ook zometeen nog muziek van de Four Tops.
1: We hebben van alles geprobeerd.
2: Uitsmijters voor de studiodeur. Jeukpoeder in zijn koptelefoon. Zout in zijn koffie. Stinkbommetjes. Asbest in de speakers.
1: Hij blijft maar terugkomen.
2: Dave Vloed en de Weekend Kick. Let's go! Omroep Land van Kuik.
0: Ja, iedere week kom ik lekker terug om leuke platen voor te draaien. Ook zometeen de foto's, maar ook deze van Tina Turner.

0: Ja, ze komen regelmatig voorbij op Rommeland van Kuik. Lekkere muziek uit de oude doos. Ook deze van de Voortrops. En daarvoor lekkere muziek van toch wel het bekende stemgeluid van Tina Turner. Ja, daar ben ik wel aan toe. Een lekker bakje koffie. Ja, daar zul je zeker wel een beetje van opknappen. Een lekker bakje koffie erbij. Heerlijk.
1: Koffie, koffie, een lekker bakje koffie. Wat knapt de mens dan van op?
0: Ja, zometeen toch even onze koffiezetapparaat aanslingeren. Een lekker bakje koffie gaan zetten met een lekker klontje suiker erbij. Dat gaat er altijd wel in. En zometeen het weekend weerbericht. Ook zometeen nog het streeknieuws van 11:30. Dat komt er allemaal zometeen aan. Ook nog leuke muziek van Reginald. Ga ik zometeen draaien uit de jaren 80. Ook nog muziek van Carhouse en The Summer. En ook nog lekker de Disco of Queen. Donner Summer ga ik zometeen ook nog allemaal voor je draaien.
2: Het leven in het land van Kuik is mooi. De omgeving is prachtig. De mensen zijn vriendelijk.
3: En elke zaterdag hoor je Dave Vloed met de weekendkick op je radio.
2: Tja, je kunt ook niet alles krijgen dat je wilt. Omroep Land van Kuik.
0: Maar eerst deze nieuwe van Armeesters op de radio. Een hartverbreker.

0: spreek ik die van jou.
1: Ja, de nieuwe Armezers op Omroep Land van Kuiken met Harterbreker.
2: Hij maakt je vrolijk. Ja, hij maakt je blij.
1: Ja, daar ga ik zeker voor zorgen. Lekker blij maken op de zaterdag met heel wat leuke weekendhitjes. Zometeen nog Carouse en Donna Summer. Zometeen ook nog het weekend weerbericht. Momenteel zonnig met wolking en 17 graden. Maar eerst gaan we toch even naar het streeknieuws van 11:30.
3: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
4: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Karen Olesen is zondag 2 augustus te gast in plein 33 van 12 tot 2. Ze deelt haar ervaringen van haar recente bezoek aan Benin, waar ze zich inzet voor meer dan 130 weeskinderen in kinderthuis Maison de l'Espoir. Luister naar haar verhalen over de impact van haar werk en de blijvende uitdagingen. Brabanders zijn fervente barbecuers, met 37% die minstens twee keer per maand de barbecue aansteekt. Alleen Flevoland en Overijssel doen dit vaker. Mannen bedienen meestal de barbecue, terwijl vrouwen verantwoordelijk zijn voor de voorbereidingen. Voor mannen is barbecuen vaak ontspanning, terwijl vrouwen dit anders ervaren. Brandweer Oefeld heeft vrijdagmiddag een brand geblust in een elektriciteitskast aan de Oefeldseweg in Beugem. Na uitschakeling van de sloom door netbeheerder Enexis kon de kast veilig worden geopend. De politie leidde fietsers tijdelijk over de rijbaan vanwege de locatie van de kast naast het fietspad. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Ja, ga even kijken naar het weekend weerbericht. Momenteel is het toch een beetje zonnig met af en toe wat bewolking en 17 graden.
3: Dit is de Weekend Kick.
1: Hey, weet je wat? Ik ga het hele weerbericht met je doornemen van vandaag en morgen. Dan weet je een klein beetje wat het weer ontgaatbaar natuurlijk. Dat is toch wel fijn om te weten. Ja, dit weekend verloopt droog en zonnig. Vandaag wordt het circa 25 à 27 graden in de regio. Maar daarbij toch wel een zwakke tot een matige noordwestelijke wind. Dat wel. Gaan we kijken naar zondag. Zondag valt toch wel het kwik weer aan. Aantal graden hoger. Met regionaal toch wel tropische temperaturen. De waarde van ongeveer 36 graden gaan we misschien toch wel halen. Ja, maandag wordt het toch wel grootschaal tropisch warm. 33 tot 37 graden. Later maandag stijgt de kans op regen en onweersbuien dan wel. Dus daar krijgen we dan ook een klein beetje mee te maken. Hey, zometeen gaan we toch leuke muziek voor draaien. Namelijk de Disco of Queen. De Donna Summer komt voorbij. Ook zometeen Cliff Richard. Ook nog muziek van Carouse en The Summer. Maar eerst even terug naar de jaren 80 met Rationale.
3: Dit is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Met deze grote hit, That's Our World, The World.

0: Dat is lekker.
1: Ja, toch een lekkere plaat van Carhouse en The Summer. Dat allemaal in het eerste uurtje van deze leuke weekendkick op Omroep Land van Kuik. Maar zometeen heb ik nog onder andere leuke muziek van Cliff Riesat, ook nog Pink. En ook nog de dames van 3 de Gwies komen ook nog voorbij op deze zaterdagochtend.

0: Tijdens de weekendkick is het verboden om mee te dansen, verboden om mee te fluiten en ten strengste verboden om mee te zingen.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat geldt alleen voor Dave natuurlijk. En daar hebben we een hele goede reden voor.
2: Ja, ik snap het.
0: Omroep Land van Kuik.

Ja, we zijn bezig na de lunch van de zaterdagmiddag met Sina Spiro op de radio. Toch een beetje een Engelse zangeres die toch op lange jonge leeftijd een beetje doorbrak. Om wat zangvideo's op TikTok te zetten. En dat was haar doorbraak. En daarvoor natuurlijk de disco of win de Donna Summer. En het heeft zijn aan het einde komen van het eerste uurtje van de Weekend Kick. Maar niet getreurd. Zometeen ben ik gewoon weer terug met deel 2. Ik heb zometeen nog muziek van Pink op de radio. En ook nog deze van Cliff Richard. Hey, tot zometeen, hè, naar het nieuws.

Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
6: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
7: Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts één van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Meer dan 1900 vrijwilligers gaan de komende 2 weken de Nederlandse stranden schoonmaken. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is vandaag van start gegaan in Cadzand en op Schiermonnikoog. Vooral plastic afval krijgt aandacht. Sinds de eerste editie in 2013 is al 119.000 kilo afval opgeruimd. Volgens de organisatie neemt de hoeveelheid afval af, maar wordt klein plastic een steeds groter probleem. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur vanmiddag rustiger op de wegen. En de Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Fokker leidt het project en voert hierover gesprekken met Defensie. Zo'n 500 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen moeten daarbij gaan samenwerken. Volgens Fokker-topman Landman is het belangrijk dat de productie ook snel kan worden opgeschaald, vooral in tijden van crisis. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
10: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
11: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
12: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privédouches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
13: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
14: Dave, ik zeg een hele goedemiddag. Welkom terug bij deel 2 van The Weekend Kick. En met zometeen Madonna, maar eerst A voor Jack en Hero.

0: Wat is het lekker, hè?
1: Elke week sluit Dave zich op in de Omroepland van Kuik Studios. De deur wordt hermetisch afgesloten. Er heerst opperste concentratie. Geen enkel detail gaat onopgemerkt.
2: Ja, het was duidelijk. Ik denk dat mensen voelden echt aan zo'n hier gebeurt iets bijzonders.
1: The Weekend Kick. Omroepland van Kuik.

Ja, toch een van de grootste zangeressen aller tijden. Popzangeres Madonna. Haar debuut was in 1983. Toen kwam haar eerste single uit. En daarna in de jaren 80 en de jaren 90 scoort ze toch hit na hits. In onze hitparade, moet ik zeggen.

0: Ja, laat de boel de boel en zet de raket aan op Omroep Land van Kuik. En we begonnen natuurlijk met die leuke plaat van Afdak en Hero.
1: Dit is The Weekend Kick.
0: En volgens mij heeft hij toch een beetje hulp gekregen van David Quetta, de Franse DJ, geloof ik. En welkom terug bij deel 2 van deze leuke Weekend Kick op deze zaterdagmiddag. We gaan lekker door tot 1 uur met heel wat leuke weekendhitjes. En zometeen muziek van Rick Astley, ook nog Beyoncé ga ik voordraaien. Ook nog komt voorbij zometeen Alex Warren, ook nog Diana Ross. En ook nog muziek van Samantha Fox. Ja, die platen ga ik zeker voordraaien. Maar jouw favoriete plaat is vandaag ook welkom. En dat gaat vandaag heel makkelijk via onze stuurapp. App even gewoon naar 0485 38 17 77. Of je gaat gewoon even naar www.omroeplc.nl. En dan vind je namelijk een WhatsApp-button, komt dat binnen op mijn scherm. En kan ik die plaatsen meteen lekker in de playlist gaan schuiven. Ja, ik draai de plaatjes lekker voor je door.
1: Dave Vloed met de Weekend Kick op Omroep Land van Kuik.
0: Zometeen lekker die R&B-plaats van Beyoncé. Maar eerst deze van Rick Astley. Together Forever. En dat allemaal op de zaterdagmiddag van jouw favoriet. Dit is Omroep Land van Kuik.

0: Ja, toch lekker, hè? Een beetje R&B op de radio. Ja, soms is het ook fijn om lekker zo'n plaatje te horen op de radio. Zo'n R&B-plaatje. Deze was van Beyoncé. Me, Myself en I heet de plaat. En daarvoor natuurlijk muziek van Rick Astley. En Together Forever. En dat allemaal op jouw favoriete omroep Land van Kuik. En weet je wat, we gaan even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB. Er is namelijk toch wel wat te doen, namelijk 18 kilometer aan files. En er zijn toch wel 5 files gebeld. En de eerste namelijk op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Zevenbergenhoek en Dordrecht zijn namelijk werkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is daar dicht. En bij de Moerdijkbrug staat 4 minuten vertraging over 3 kilometer. En dan de andere kant op. Rotterdam richting Breda. Tussen afrit Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug. Door een ongeluk. 2 rijstroken dicht. Er staat 3 minuten vertraging over 3 kilometer. Dan staat de A27 Breda richting Grokkum. Tussen Hank en Werkendam. Door een zware vrachtwagen ongeluk. Zijn er toch wel 2 minuten vertraging over 3 kilometer. Dan de A29 Rotterdam richting Berg op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hengschat staat 11 minuten vertraging over 6 kilometer. Dan gaan we naar de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen knooppunt Eerwijk en de afrit Nijmegen staat namelijk een 5 minuten vertraging over 3 kilometer. Dus ik zou zeggen, probeer gewoon even een andere route te pakken om toch vandaag nog op je bestemming te komen. En ondertussen gaan wij voor jou leuke muziek draaien. Zometeen namelijk Diana Ross, ook nog Samantha Fox. En ook zometeen heb ik nog een lekker plaatje bij me van Alexandra Stan. Ook ga ik voor draaien. En natuurlijk de nieuwe van Bente. Ja, die komen allemaal voorbij. Zometeen ook nog het streeknieuws van 12:30. En ook nog het weekend weerbericht.
1: Heb je al eens goed naar je radio gekeken? Daar zit van alles op.
2: Een volumeknop, een aan- en uitschakelaar, voorkeuzetoetsen.
1: En nu zit D-Vloed er ook op. Omroep

0: Ja, toch lekker. Deze plaats van deze leuke zangeres Diana Ross. I'm coming out. Ja, de zangeres is eigenlijk een beginnetje begonnen in de jaren 60 met de Supremes. Later is ze toch in de jaren 70 solo gaan met goed resultaat. Want ze heeft heel wat leuke platen uitgebracht. En daarvoor natuurlijk Alex Warren en Passioner. En dat was de nieuwe plaat die toch momenteel best wel hoog staat in onze eigen top 40. Ja, doe mij maar lekker cappuccino, heerlijk.
1: Koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan op?
0: En het is altijd lekker tijdens deze lunch van de zaterdagmiddag een lekker bakje koffie.
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan op?
0: Een lekker bakje koffie. Met misschien nog iets lekkers erbij, want we zijn lekker bezig met de lunch van de zaterdagmiddag. En misschien wil je er wel een leuke plaat bij horen. Jouw lunchplaat is altijd welkom. En dat gaat heel makkelijk vandaag via onze stuur-app. App even gewoon naar 0485 38 17 77. Komt dat binnen op mijn scherm. En kan ik die plaat zo meteen lekker in de playlist gaan schuiven. Je kunt ook altijd even naar www.omroeplvc.nl gaan. En dan vind je namelijk een WhatsApp-button. Komt dat ook hier binnen op mijn scherm.
2: Met de muziek van de Weekend Kick. Kun je meedansen. Mee feesten. Zingen. En ja, misschien is dat laatste niet zo'n heel goed idee. Om de Blond van Kuik.

0: Ja, daar ga ik zeker voor zorgen. Tot eerder nog met heel wat leuke weekendhitten. Zometeen muziek van onder andere Bente. En Bente en ook nog Mel en Kim komen zometeen ook nog voorbij. Het weekend weerbericht ook zometeen. Momenteel is het zondag met bewolking ongeveer 17 graden. En weet je wat, we gaan eerst even naar streeknieuws. Valt half 1.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Karen Olesen is zondag 2 augustus te gast in plein 33 van 12 tot 2. Ze deelt haar ervaringen van haar recente bezoek aan Benin, waar ze zich inzet voor meer dan 130 weeskinderen in kinderthuis Maison de l'Espoir. Luister naar haar verhalen over de impact van haar werk en de blijvende uitdagingen. Brabanders zijn fervente barbecuers, met 37% die minstens 2 keer per maand de barbecue aansteekt. Alleen Flevoland en Overijssel doen dit vaker. Mannen bedienen meestal de barbecue, terwijl vrouwen verantwoordelijk zijn voor de voorbereidingen. Voor mannen is barbecuen vaak ontspanning, terwijl vrouwen dit anders ervaren. Brandweer Oefeld heeft vrijdagmiddag een brand geblust in een elektriciteitskast aan de Oefeldseweg in Beuchem. Na uitschakeling van de sloom door netbeheerder Enexis kon de kast veilig worden geopend. De politie leidde fietsers tijdelijk over de rijbaan vanwege de locatie van de kast naast het fietspad. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
0: Gaan we even naar het weekend weerbericht. Momenteel is het buiten zonnig met af en toe wat bewolking en ongeveer 17 graden.
1: Dit is de Weekend Kick.
0: Hey, weet je wat? Ik ga het hele weerbericht met je doornemen van vandaag en morgen. En dan weet je een klein beetje wat het weer ooit gaat brengen natuurlijk. Ja, dit weekend verloopt droog en zonnig. Ja, vandaag wordt het 25 à 27 graden. Met toch wel een zwakke tot matige noordwestenwind. Ja, zondag valt het kwik weer aan. Aantal graden hoger uit dan vandaag natuurlijk. De tropische waarden komen pas vanaf maandag. Dan kan het wel 23 tot 36 graden worden. Later maandag stijgt de kans op regen- en onweersbuien. Dat wel, dan hebben we kans dat er toch wel een beetje onweer gaat komen of een beetje regen. Ja, daar zou het toch een klein beetje aan toe, want buiten is het best wel droog, zag ik vanmorgen. Hey, zometeen nog heel wat op de radio, namelijk Bente gaat voor je draaien. Ook zometeen Aswat gaat ook nog voor je draaien. En ook zometeen nog Mel en Kim. En ook zometeen heb ik ook nog muziek van de weekend. Dat zometeen nog allemaal op je radio.
1: Dave Vloed met de Weekend Kick. Omroep Land van Kuik.
0: Maar eerst deze lekkere zomerknijter van Alexandra Stan. En Get Back heet die plaat. En dat allemaal op de zaterdag van jouw favoriet. Dit is Omroep Land van Kuik.

0: Ja, nu muziek op de radio van de band 3, 2, 1. En daarvoor natuurlijk muziek van Alexandra Stan en Get Back. We kennen ze ook wel van die andere Saxo Beat. Ja, lekker weekend heerlijk.
1: Je luistert naar de radio en Dave die maakt je blij.
0: Ja, daar zorg ik zeker voor.
1: Met de hits van toen en nu, ieder liedje zing je mee.
0: Ja, lekker meezingen, doe ik ook.

0: Ja, dat ene nog de weekendkick opdraaien. Met zometeen nog leuke hitjes van de weekend. Zeven tiers, ook nog Mel en Kim. En ook zometeen nog muziek van Aswad en Next to You.
1: Bij Omroep Land van Kuik.

0: De beste classics en hits. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Ja, dichterbij dan je denkt op de zaterdagmiddag. Met nu leuke muziek van Aswad. Next to you.

0: Ja, toch lekker. Deze twee zussen die ook nog best wel goed kunnen zingen. Ik heb het over Mel en Kim. Met die leuke plaat Showing Out. Ja, daar zijn ze wel best wel populair mee geworden. In de jaren 80 hebben ze een aantal grote hitjes gescoord. 41. En in de jaren 90 is helaas Mel overleden aan die rotziekte. Ja, en daarvoor natuurlijk leuke muziek van Aswad, Next to You. En dat was lekker een plaatje uit de jaren 90.
1: Hij doet het met Madonna.
2: Hi, this is Madonna.
1: En met Guus Meeuwis.
3: Hoi, mijn naam is Guus Meeuwis.
1: Hij doet het zelfs met Rihanna.
4: Hey, this is Rihanna.
1: Hij draait ze allemaal. Dave Vloed. Omroep Land van Kuik. The Weekend Kick.
0: Ja, ik ga er vandoor. Ik zie jullie weer volgende week. Dan ben ik weer terug tussen 11 en 1 met de Weekend Kick. Ik ga eruit met deze van de Weekend. En see if you tears.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder lokaal burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta op donderdag en vrijdag zijn zeker 67 mensen omgekomen, de meeste verdronken. Minstens 50.000, voornamelijk jonge Marokkanen, staken de grens over. Vanochtend bevonden zich nog zeker 2000 migranten in Ceuta. Bezorgde bewoners richten burgerwachten op in hun wijken. Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts één van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is anderhalf uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur vanmiddag rustiger op de wegen. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
10: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het is weer 1 uur geweest. Tijd voor het gezelligste café van het Land van Kuik, dat maar eens per 2 weken open is. Pak er iets te drinken bij en ga er goed voor zitten. Hier is café LVC met Marijn Driessen.
1: En een hele goede middag. We begonnen met Hier van Bluff op Omroep Land van Kuik. Welkom weer bij een aflevering van Café LVC. En vandaag wel een bijzondere aflevering op 1 augustus. Want sowieso ben ik niet in de studio in Mil. Ik ben in de studio in Nijmegen. Bij jou, Sander. Goedemiddag.
2: Hey, hallo.
1: Hey, goedemiddag. Deze show maken wij ook samen.
2: Ja, zeker.
1: Lekker vanuit de studio in Nijmegen. En waarom denk je dan? In het tweede uur hebben wij namelijk een optreden.
2: Ja, het gaat gebeuren. Voor de eerste keer, ik had ooit bijna live muziek in mijn studio. Dat ging toen op basis van het niet door. En nu gaat het dus gewoon gebeuren. Dus ja, tof.
1: Ja, nee, dat is. Ik heb het 1 keer eerder gedaan. Dus we gaan het nu nog een keertje doen.
2: Ja, vet.
1: Ik ga zo meteen vertellen hoe en wat. Dat komt allemaal nog. En verder hebben we natuurlijk ook onze vaste items. We gaan weer van alles draaien. Van Queen tot aan Pussycat. Er komt echt van alles voorbij. En jij kan er ook bij zijn. Reageren kan onder het nummer 06-22-74-5755. Even een ander nummer vandaag. Dus dat is 06-22-74-5755. We gaan verder met Keen. Dit is Somewhere Only We Know.

de muziekredactie van Omroep Land van Kuik met vakantie is, dan voelt Marijn zich opperbest. Alles dat recent in de top 40 heeft gestaan, wordt vergeten. En alleen de golden oldies blijven over.

Waren dit de Beach Boys? Nee, dit was Sagittarius, My World Fell Down. Hier op Omroep Lans van Kuik was een Amerikaanse studiobandje, maar zijn helaas nooit echt bekend geworden. Hey, je bent bij Café LVC. Je kunt even reageren. Laat vooral weten wat je aan het doen bent. Daarvoor is het nummer 06-22-74-5755. We gaan verder met de Little River Band.

The Search. Tell me your plans. Hier op Omroep Land van Kuik. We gaan zo meteen een vliegreis maken rond 1:30 in ons item De Wereldreis, waarin we een plaat draaien uit een ander land. In ieder geval niet het Nederlands, Duits, Engels, Spaans, Frans of welke taal je nog meer vaak op de radio hoort. En het is live radio, dus op dit moment komt onze zangeres binnen die in het tweede uur bij ons komt optreden. Daarover later meer. Eerst nog allerlei andere leuke items. En jij kunt er ook nog bij zijn. Reageren kan onder nummer 06-22-74-5755. Wij gaan verder met Little Talks.

Je hoort ze allemaal. De beste classics en hits. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Kuik. Kuik. Kuik. Kuik. Kuik. Kuik.

0: Het Goede Doel. Met Waar is hier de nooduitgang? Ja, ik heb ze afgelopen zondag live gezien op Zwarte Cross.
1: Ja, was je erbij?
0: Dat is fantastisch. Ja, ja, daar was ik bij.
1: Hoe was Henk Jochie?
0: Ja, Henk was... Ja, ik moet het niet proberen. Maar ze waren erg goed. Het leuke is ook dat Henk Westbroek al het publiek wel weet mee te krijgen.
1: Ja.
0: Dus dan roept Henk waar? En dan roept iedereen waar is hier de nooduitgang? Weet je wel? Oh, ja, dat is erg leuk. Dus ja, ze zijn gewoon weer terug. Supermooi. Hey, het is 2:30 geworden. En inmiddels is Mette ook binnengekomen. Mette, een pop-opera-zangeres die in het tweede uur bij ons komt optreden. Nou, daar gaan we zo meteen uitgebreid bij stilstaan. Maar eerst gaan we even in het vliegtuig stappen. We gaan van Nederland naar Armenië.
1: Kan ik niet met de trein, Marijn?
0: Met de trein? Dat lijkt me niet.
1: Moet dit?
0: Nee, oké. Okay. Maar we gaan dus naar Armenië.
1: Ja.
0: In Armenië. Ik bedacht me, toen ik dit uitzocht, dacht ik, hey, er zijn eigenlijk heel weinig nummers van Armeense bodem bekend in Nederland. Eigenlijk is er maar één nummer wat ik zo kon vinden. En dat is het nummer Snap van Rosalyn. Dat uitkwam in 2022.
1: Ah ja. Ja.
0: Maar we gaan nu naar een heel ander nummer. Namelijk naar Jana. Dan moet ik echt even kijken hoe ik dat dan weer uitspreek. Maar Jana Lascaré of iets. In ieder geval, dat komt uit 2024. En ik ken dit van een vriendin van mij, Nikita. Dus deze, als je luistert, is ook speciaal voor jou. Het nummer is getiteld Mam en is een ode aan de moeders in Armenië.

Direct Through the Looking Glass. Natuurlijk in 2020 scoorden ze die mega hit met Soldier On. En deze kwam dan uit 2022. Zometeen hebben we de onbekende van de bekende naar de volgende plaat van Pussycat. Dit is Hey Joe.

Dat is dan vrij weinig, hè? Nederlandse country. Pussycat, hey Joe, hier op Omroep Landverkuik. En we gaan eens eventjes ons boekje openslaan met onze biografie. Het is tijd voor de onbekende van de bekende en we gaan het hebben over Robbie Williams. Als kind hield Robbie Williams zich vooral bezig met acteren en speelde hij in lokaal bekende musicals. Hij verwerf voor het eerst bekendheid wanneer hij zich in 1990 aansluit bij de boyband Take That. Na 5 succesvolle jaren bij Take That en 8 nummer 1 in Groot-Brittannië begint hij zich steeds meer te ergeren aan het strikte bandleven en besluit hij Take That te verlaten. Eenmaal vrij van Take That raakt hij al snel verslaafd aan drank en drugs. Zijn situatie wordt er ook niet beter op wanneer de platenmaatschappij van Take That hem verbiedt een solo-single uit te brengen. Na een jaar wordt er dan toch eindelijk een single uitgebracht, een cover van Freedom van George Michael. Deze single komt het redelijk hoog in de hitlijsten, waarna Robbie Williams zich laat helpen in een afkeerkliniek. En dit loont de moeite, want niet lang daarna breekt hij internationaal door met de single Angels. In de jaren daarna scoort hij grote aantallen hits, waaronder Rock DJ en Feel. In 2003 geeft hij de grootste live shows ooit gehouden in de UK. Meer dan 375.000 mensen wonen deze shows bij. In 2010 herinnert hij zich nog eenmaal met Take That en maken ze het album Progress. In de jaren daarna blijft hij hitscoren en optreden en brengt hij zelfs zijn eigen kledingmerk uit. En wat we nu gaan draaien, dat is een heel recent nummer van hem. Begin dit jaar bracht hij het album Britpop uit. En in mijn ogen een heel muzikaal iconisch nummer van dit album is het volgende. It's okay until the drugs stop working.

Dit is Marijn. Niet alleen heeft hij geen muzieksmaak en kan hij zich niet aan het draaiboek houden, maar hij kan ook nog niet eens kiezen welke plaat hij wil draaien.

0: The Rolling Stones. She's a Rainbow hier op Omroep Land van Kuik. En daarmee is het eerste uur alweer bijna aan zijn einde gekomen. Maar in het tweede uur gaan we iets bijzonders doen. En het is ook voor mij eigenlijk, ja, het is niet helemaal de eerste keer. Maar toch voelt het wel een beetje zo, want het is lang geleden dat wij een live artiest in de studio hebben gehad. En wie hebben wij dan in de studio? De 14-jarige Mette Smits. Zij komt uit Mil en zingt popopera. Eigenlijk is ze er nog niet echt bekend mee. Dit is ook haar eerste keertje op de radio live optreden. En zij gaat van alles voor ons zingen. Waaronder ook Phantom of the Opera van Floor Jansen en Henk Poort. Dat is natuurlijk in 2019, als ik het goed heb, bekend geworden van Beste Zangers. Daar gaan we ook natuurlijk even vragen van hoe komt ze er nou bij? Want zij maakt dus ook van popcomposities, maakt zij opera. Dan gaan we ook even vragen van hoe is dat dan? En wie ben jij en zo? Dat allemaal in het tweede uur. Jij kunt er ook nog steeds bij zijn als jij iets wil inbrengen. Een verzoekje of zo. Of een andere muzikale.
1: Mogen ze zelf ook opera zingen? Mogen ze dat?
0: Zullen we dat niet doen? Oh. Dat moet je toch maar aan Mette overlaten, denk ik.
1: Participatie, dat moeten we hebben. Maar,
0: oh. Ja, op alle fronten. Maar, maar goed. In ieder geval daarvoor is het nummer 06-22-74-5755. Wij zijn bij je aan de andere kant van twee uur. Hier is Love and Pride van King.
1: Oh, wacht. Yeah. Zo, jeeuw. Zullen we het even opnieuw doen?
0: Ja, zal ik even opnieuw aankondigen?
1: Ja, wacht even. Dan doen we ook even bedje. Dit is allemaal niet zo uitgezonden.
0: Nee. Knippen we eruit.
1: Even kijken. Is dat alles zoals het zou moeten?
0: Ja.
1: Zo. Ja, kijk. Ik zou zeggen, probeer het nog eens.
0: Oké, dat zal meteen allemaal dus in het tweede uur.
1: Ja.
0: Aan de andere kant van twee uur. Hier is Love and Pride, King.

0: www.nec.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. De KNVB heeft het vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino opgezegd. De Nederlandse Voetbalbond spreekt van een fundamentele vertrouwensbreuk. Aanleiding zijn de omstreden plannen om commerciële rechten van het WK aan externe investeerders te verkopen. FIFA heeft dat plan inmiddels ingetrokken na veel internationale kritiek. Volgens de KNVB is nu een serieus gesprek nodig over het leiderschap van de FIFA. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder local burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts één van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot-raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vivo Perlei. Andrea Bocelli hier op Omroep Land van Kuik. En daarmee zijn we het tweede uur begonnen toch wel een beetje in de stemming van de popopera. En we kregen natuurlijk weer een leuk telefoontje. Jos die belde weer voor zijn verzoekje. Een plaat van Them met Van Morrison. En de plaat Friday's Child. Nou, die gaan we na 2:30 voor je draaien. Want het is eerst tijd voor iets bijzonders, namelijk een live optreden. En daarvoor hebben we in de uitzending Mette Smits. Mette, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Fascinerend verhaal. Je bent 14 jaar en zingt de opera. Kun je eerst eens, voor je daarover vertelt, wat over jezelf vertellen? Wie ben je? Wat zijn je hobby's? Waar zit je op school? In welke klas zit je?
1: Ik ben Mette Smits. Ik ben 14, maar... ik zit in HAVO 3 op Fysiografen. Ik woon in Mail.
0: Mm-hmm. want je bent 14 en wanneer ben je begonnen met opera zingen? Wanneer dacht je, want het is niet heel gebruikelijk?
1: Eigenlijk ongeveer een jaar geleden, want ik ben heel erg fan van het Eurovisie Songfestival. Mm-hmm. En daar komen soms opera liedjes voorbij en ik zag een heel mooi liedje en dat wilde ik naproberen te zingen. En toen ontdekte ik dat het eigenlijk best goed ging. En toen dacht ik, ik zoek wat meer liedjes die ook opera zijn. En ik ga wat meer, ja.
0: Oké, toen ontdekte je dat je de talent voor had.
1: Ja.
0: Nou, dat gaan we dan even laten horen. Laten we Phantom of the Opera maar instarten.
2: Ja, gaan we dat doen. We gaan het meemaken. Ja, tof. Jij hoor. Ik ben er klaar voor.
0: Ja. Heel veel succes. Het gaat je lukken.

0: hij op haar met de Smit.
1: Ja, en nu moet je even bijkomen, denk ik, of niet? Maar hoe dan? Want vertel eens, zit jij ook op zangles dan? Of,
2: ja, ik zit op zangles, maar al het klassieke heb ik mezelf geleerd.
1: Dit heb je gewoon jezelf aangeleerd. Je draaide iets van het Songfestival en je ging het proberen en dit kwam eruit.
2: Nou, als je, ja, ik heb ongeveer, nu zing ik het dus een jaar. En als je het elke dag doet, dan blijkbaar wordt het beter.
1: Ja, ja, dat is toch vaak hoe oefening werkt, maar... Ja, bijzonder, want je bent 14. En ik ben ook wel even benieuwd, Tim, jij bent de vader van Mette. Hoe is dit voor jou als je dit...
3: Tim moet nu wel een duikvlucht maken, hè? Maar,
1: Oké, ja, ik dacht even, had je nog geen microfoon voor me gezet?
3: Nee. Ik heb inmiddels de microfoon...
1: Oh, heel fijn, heel
3: daarom
1: fijn.
3: Dacht ik zeg het even, dan heb jij de tijd voor de duikvlucht.
1: Ja, nee, super, super. Dat is het mooie van zo'n live café. Tim, hoe is dit voor jou als je Mette zo hoort zingen? Wat gaat er dan in jou om?
4: Ja, ik vind het echt fantastisch. Ik zie echt een meisje wat haar passie heeft gevonden. En als ik haar wil zingen, dan krijg ik echt kippenvel op mijn armen.
1: Ja, ja, nou, ja. Dat heb ik hier ook. Want je bent 14 en wat zijn je toekomstplannen? Wat wil je nog hiermee?
2: Ja, ik wil later dus, of ik denk aan het conservatorium gaan studeren. En dan solo-artiest worden en ja, optreden en zelf muziek uitbrengen en maken en schrijven en... Ja, het liefst ook wel met opera erin.
1: Nou, het talenten, daar ligt het in ieder geval niet aan. Ja, dat is dan waar we jou over een aantal jaar hopelijk zien. Zullen we nog even een nummer doen?
2: Ja.
1: Misschien wel leuk als je hem zelf aankondigt.
2: Oh jee.
1: Ja, Rise Like a Phoenix.
2: Ja, dit is Rise Like a Phoenix. Ja.

0: Wauw.
1: Will Smith's Like a Phoenix. Ja, en want we hebben het nu eigenlijk over een popcompositie. Dit is geen opera, hè?
2: Nee.
1: Nee, vertel eens, want jij maakt er dus opera van. Maak je dan ook echt eigen arrangementen of hoe moet ik dat zien?
2: Nou, ik had dit ergens gezien dat iemand anders dit had gedaan.
1: Mm-hmm.
2: Dit heb ik niet zelf bedacht, helaas.
1: Nee, okay.
2: Maar ja, dat leek me heel erg leuk dus ook om te proberen. En toen ja, kwam ik erachter dat dit wel goed ging en goed klonk. Dus ja.
0: En wat zijn er dingen? Ik weet niet, ik loop hier maar gewoon in binnen. Marijn is mijn moeder, zou ik moeten zeggen.
1: Nee.
0: Okay, wat zijn nou de dingen dat je denkt van, oh, maar ik zou dit nog willen kunnen. Wat wil je nog? Want echt, nou ja, je blaast hier mijn halve huis omver. In positieve zin. Dus wat zijn nou dingen dat je zegt, oh, dit zou ik ook nog willen kunnen? Of is dit een stijl?
1: Specifieke plekken waar je wil staan, ja.
2: Daar heb ik eigenlijk nog niet eens over nagedacht. ja.
0: Want als je nu gaat zingen, je zit thuis en Tim, jouw vader, die zit daar dan bij. En tenminste, die komt al binnen, die hoort jou dan zingen. Wat zing jij dan zoal? Van alles en nog wat? Of is het echt een vast repertoire wat je dan hebt?
2: Nee, ja, ik heb een playlist gemaakt met dus popmuziek en operamuziek.
0: Ja.
2: En ja, dat zing ik meestal. Ja.
0: En hoe reageren jouw klasgenoten daar nou op? Ik bedoel, kijk, ik had ook een beetje een gekke muzieksmaak eerder op school. En dat vond iedereen gek. Dat mensen zeiden, mijn oma vond het niet eens meer leuk. hoe gaat het bij jou op school?
2: Ja, inmiddels weet iedereen wel dat ik hiervan hou.
0: Ja.
2: Ja, ze vinden het niet echt gek of zo. Maar volgens mij vinden ze het zelf ook... ze zouden het zelf niet luisteren, denk ik. Maar ja...
0: Ja,
1: want je loopt hier wel gewoon met een heel mooi talent rond. En het leuke is ook, want je bent er nooit eerder... heb je echt ergens opgetreden, of wel?
2: Ja, één keer bij mijn zangles. Maar dat was meer voor ouders en andere leerlingen.
1: Ja, maar niet echt op een officieel podium, zeg
2: nee,
1: maar.
2: Nee, dat niet.
1: Ja, wat zijn nou, nu je hier zo staat... Heb je nu zoiets van, hé, maar dit is het voor mij, dit wil ik vaker doen? Of wil je het als hobby houden, zeg maar? Of...
2: Het optreden?
1: Ja, of, want je zei eerder dat je naar het conservatorium wilde en...
2: Oh ja, ik wil dit echt gewoon als het liefst als mijn werk gaan doen, als het kan.
1: Oké, en wat zijn nou stappen die je daarvoor wil ondernemen? Na dit optreden, wat ga je hierna doen?
2: Ja.
1: Ja, dat is een mooie vraag om eens over na te hoeven. Je niet gelijk een antwoord op te hebben. Misschien is dat iets voor de volgende uitzending. Maar ik wou je toch even gevraagd hebben.
2: Oeh, dat is inderdaad een goede vraag. ja, ik zou nog geen antwoord weten eigenlijk.
1: Nee, maar dat is een heel mooi eerlijk antwoord. Want dat laat wel zien dat jij, dat jij heel veel talent hebt. Maar je daar misschien ook nog niet altijd... Ja, er nog niet heel veel mee bezig was. Dan is dat mooi dat wij dat ook, zeg maar, hier een beetje... Nou ja, dat daarvoor het...
0: Je hoort het hier als eerste.
1: Het zaadje kunnen planten, zeg maar.
0: Dat
1: ja.
0: Is wel wat het is.
1: Laten we het eens hebben over het Songfestival. Want jij hebt een bijzondere binding met het Songfestival. Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, ik vind het gewoon een hele... Is sowieso heel leuk. Want het is elk jaar weer opnieuw met nieuwe liedjes en nieuwe dingen om te ontdekken. En ik vind het gewoon altijd een hele... fijne sfeer hebben. Ook als je bijvoorbeeld... Ja, er is zo'n concert daarvan... waar dan artiesten van het afgelopen jaar... die meededen optreden.
1: Mm-hmm.
2: Maar gewoon, zeg maar... het voelt alsof iedereen erbij hoort. En hoe je er ook uitziet, hoe je je voelt... wie je ook bent. En ja, ik vind de muziek die ze daar hebben... ook altijd heel ja vrolijk. Of heel... Ik weet niet... zo goed hoe je dat omschrijft.
1: Ja, het is heel
2: inclusief.
1: Nou, inclusief inderdaad, maar het is ook heel erg op show gericht. Performance. Dat is het laatste jaar natuurlijk ook steeds meer geworden. Mm-hmm. Voorheen stonden ze natuurlijk met een echt orkest. En nu gaat het ook heel erg om de dans en hoe je eruit ziet. Hoe kijk jij er tegenaan? Vind je dat een vooruitgang? Of zeg je weer terug naar die tijd dat er nog een orkest achter stond?
2: Nou, ik vind het allebei wel wat hebben. Want nu, ja, ik weet niet. Ik denk dat het nu... iets meer is voor tv, zeg maar, is gemaakt. En dat het toen meer was als je echt kwam kijken.
1: Ja.
2: Daar.
1: Ja, maar... het is toen misschien iets meer op muziek gericht dan nu. Ja. Het is nu meer een soort algehele show.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ik weet niet, ik vind het allebei wel leuk eigenlijk.
1: Ah, oké. Okay. Kijk je ook wel eens oude songfestivals? Weet je bijvoorbeeld wie er in 1956 voor Nederland meedeed?
2: Oh, nee, dan... Nee.
0: Ja. Ja, de Vogels van Holland.
1: Ja, de Vogels van Holland. Oh. Ja, van wie was het ook weer?
0: Jetty Parel.
1: Jetty Parel, ja. En een jaar later won Corrie Brokken met Net als toen.
2: Zeker. Oh ja, die ken ik wel.
1: Ja. Oh, ja. Dat is leuk.
0: Het is, vind ik wel interessant. Heb je ook wel eens Nederlands gezongen?
2: Ja, maar dat deed ik vroeger heel erg.
0: Ja?
2: Alleen...
0: In welke vaatje moeten we dan tappen?
2: Ja, toen zong ik echt muziek van Mo en Hanna mee en zo.
1: Ja, Pommelien Thijs, dat soort artiesten.
2: Oh ja, Pommelien Thijs ook, inderdaad.
0: Ja.
2: Ja.
0: En dat is dus omgeslagen naar rockopera dingen.
2: Ja.
0: Tof. Ja.
1: En aansluitend daarop, heb jij ook een echte specifieke zanger of zangeres die jou inspireert... waar je echt groot fan van bent, die ook denkt... oh, als dat eens kan nastreven...
2: Ja, ik weet niet of mensen Loreen kennen.
1: Ja, Loreen, Tattoo en Euphoria. Ja. 2012 gewonnen, toch? Met het Eurovision Songfestival.
2: 2023 ook.
0: Ja.
2: Haar vind ik gewoon cool, omdat ze zo... Ze heeft 2 keer het Songfestival gewonnen.
0: Ja.
2: En ik weet niet, ik vind haar heel krachtig overkomen op optredens en podia. En ja... En haar muziek is ook gewoon... Ja,
1: het is heel... Ook zij heeft gewoon een heel, heel breed bereik met haar stem.
2: Ja.
1: Gaat van de laagste naar Euphoria. Ik lijk het niet altijd wel nadoen, maar...
0: Nee, ik wou zeggen... Hey
1: Sander, jij stelde eerder voor dat luisteraars opera konden zingen, dus...
0: Ik zei luisteraars, Marijn.
1: Oké, goed. Nee, laten we dan naar een andere winnaar van het Eurovisie Songfestival gaan. Namelijk JJ uit Oostenrijk. Ja. Spreekt het ook goed uit?
2: Ja,
1: JJ?
2: Zeker.
1: In 2025 won hij met het nummer Wasted Love. Maar kun je jouw versie laten horen?
2: Zeker.

0: Wasted Love met de Smiths. Ja, en hier is het eigenlijk een beetje, in ieder geval, dit was wat ik jou het eerst hoorde doen. Ik weet nog wel dat ik dacht van, maar dit kan helemaal niet. Dat jij eigenlijk zonder ervaring, zeg maar, zonder dat je al een beetje een gevestigde naam hebt, even als 14-jarige dit gaat zingen.
1: Ik trok net ook even mijn koptelefoon af. Want ik had zoiets van, ik wil gewoon even dit, zonder welk filter dan ook, zeg maar, direct even horen. Ik kan niet geloven dat dit hier live
0: gebeurt.
1: Ja,
0: is fantastisch, hè?
1: Ja, dit is tof. Ja, absoluut.
0: Leuk is, volgens mij kom je ook gewoon nog hoger dan dat JJ komt, zeg maar.
2: Ja.
0: Jij denkt, goh, laat ik nog eens wat hoger gaan. super.
1: Ja, wat tof, zeg. Hey, maar ik heb echt zoiets van, als mensen denken van, ja, maar die moeten we hebben, die willen we op ons podium. Laat ze dan jou, Marijn, even een berichtje sturen dat jij dat dan...
0: Dat sowieso. Ik ben altijd bereikbaar. Was toevallig ook mijn vervolgvraag. Als hier nou eens iemand belt, hè, en die zegt, hey, ik heb hier een podium voor 2000 man, ik zeg maar wat.
2: Oh, klein, ja, klein hoor. Beginnen. Ik kom.
0: Nou, super. Dan hoop ik gewoon echt dat we jou in de komende paar jaar ergens op een heel mooi podium, wellicht op Lowlands of zo, of whatever.
1: Waar sta je over een jaar? Laten we het even bereikbaar
0: houden. Een jaar.
1: Wat doe je over een jaar?
2: Dan hoop ik nog zoiets gedaan te hebben, zoals op de radio.
1: Ja.
2: Ja, in elk geval zoiets. En ja, hopelijk ben ik nog meer gegroeid in opera en wat ik dan met mijn stem kan. Ja.
1: Ja, vooral doorgaan zou...
0: dat zeker. Maar dit was je eerste keer. Hoe vond je het met haar als je...
2: Ik vond het... Ja, van tevoren heel spannend. En meestal, ja, nu na het eerste liedje dacht ik, oh ja, het lukt wel.
0: Ah, okay.
2: Dus toen vond ik het wel leuk.
0: En Tim, heb jij je microfoon nog voor je staan?
1: Die vliegt daar aan toe.
3: Ja.
0: Dit is natuurlijk ook de eerste keer dat jij je dochter ziet optreden. 3 liedjes met eigenlijk het hele verhaal erbij. Ja, nog steeds hetzelfde antwoord als net. Hoe komt dit op jou over?
3: Ja, ik vind het te gek. Ik zag van tevoren inderdaad dat Mette best wel gespannen was. Het is natuurlijk eerst echte optreden. Hè. Ze zei al van, heel mooi van tevoren, als het dit nou helemaal laat mislukken, hè, geloof je er nog steeds in mij? Oh. Ik zeg, tuurlijk, schat.
0: Ja.
3: al komt er geen nood uit, het komt goed. Maar het is echt supergoed gelukt. Dus ben
0: ja,
3: ook trots,
0: dit is
3: maar.
0: Fantastisch. Nou, we zijn echt trots op je. Mette, ik wil je echt heel hartelijk bedanken voor deze bijdrage aan deze show.
1: Zullen we nog even een applausje voor dit doen? Het is een beetje een koffietijd applaus, sorry daarvoor. Maar het komt met alle liefde.
2: Ook bedankt dat ik hier naartoe mocht.
1: Ja, natuurlijk. Heel graag gedaan. Ik vind het heel bijzonder dat kijk, ik heb een tijdje geleden hadden we de uitzending met... hoe heet onze chansonnier ook weer?
0: Maurice Monet,
1: hier live. Die we achteraf ook gewoon hadden moeten laten zingen. Maar dat was ook een onvergetelijke uitzending. Dat gebeurt gewoon nu weer. En ja, dat komt mede door jou. Dus heel erg veel dank daarvoor. Echt heel erg tof. Heel vet.
2: Ja, graag gedaan.
0: Ja, echt super. En wij gaan verder met Queen. It's a kind of magic.

0: Moet ik altijd denken aan het verhaal van een DJ wat hij ooit vertelde, dat hij zo'n hele stapel platen had liggen. Maar altijd lag bovenaan een plaat van Tom Petty en de Heartbreakers, een Greatest Hits album. En dat hij zei, ja, als de boel een beetje vastloopt, of ik weet het allemaal niet meer, dan draai ik Tom Petty. En toen dacht ik, oh, daarom draai je zoveel Tom Petty. Laat ik je één ding zeggen, wij draaiden het niet omdat de boel vastliep. Wel omdat wij ontzettend onder de indruk zijn van wat hier daarnet gebeurd is. Wat fantastisch was dit. Heb je het gemist? Ja, dan heb je toch wel echt iets bijzonders gemist.
1: Dat is
0: echt
1: je kunt de uitzending zeker nog even terugkijken op de site. Ik zal even die microfoon goed voor mijn neus zetten.
0: Hebben ze een bandje in mail?
1: Nou, die hebben ze wel, ja.
0: Mooi, heel goed.
1: Dit wordt gewoon overal gelogd, ja. Want mocht je later zijn ingeschakeld, we hadden net Mette Smit in de uitzending. Ja. Een 14-jarig meisje wat hier even 3 liedjes pop-opera kwam weggeven. Waaronder Phantom of the Opera. En ja, indrukwekkend. We zijn Absoluut. Er allemaal nog een beetje stil van.
0: Ja. Dus gaan we nu maar even iets instrumentaals doen. Althans, het is voor een eentje instrumentaal. Zometeen gaan ze echt wel los met... het wordt wat meer café-settingen.
1: Ja,
0: we gaan
1: inderdaad.
0: Naar Bots, Hans Sanders. Een van de allerbeste zangers die we in Nederland hebben gehad. En dat hoor je hier niet heel erg in terug. Maar hij zingt hier fantastisch. Maar het is niet een vocaal uitdagend liedje. Die hebben ze zeker wel gemaakt. Ze hebben ook aan de andere kant van het IJzeren Gordijn opgetreden. Toen dat er nog stond. Heel linksactivistisch, lekker beentje. Van alles nog wat gemaakt. Ook in het Duits. En ik heb me laten vertellen dat hun Duits ook fantastisch is. Dus ga die band een keertje checken. Check hun, zeker hun eerste albums zijn fantastisch. Peter Koelewijn produceert het. Nou, dan weet je dat de kwaliteit is. Om het land van Kuik, Café LVC, Bots. En wat zullen wij drinken? Oftewel 7 dagen lang.

Voor zijn programma maakt hij altijd een uitgebreid draaiboek. Maar vervolgens kan hij zich totaal niet aan de playlist houden. Marijn is het voorbeeld van hoe je een goed georganiseerd programma volledig om zeep kunt helpen.

0: Ja, misschien iets wat fout, maar toch leuk om een keer weer te draaien. Two Man Sound met Charlie Brown hier op Omroep Landse Kuik. En daarvoor hoorde je de regioplaat 7 dagen lang. Zo, daar valt ineens de microfoon weg volgens mij. Of is het de koptelefoon?
1: Nee, nee, je bent nog hartstikke live.
0: Oké, dan doe de koptelefoon even uit. In ieder geval, koptelefoon is hier leeg. Dus dan leek het of de microfoon uitstond. 7 dagen lang hoorde je hiervoor in ieder geval van de bots op Omroep Land van Kuik. En met dat zetten we de koptelefoon weer op en horen we nog steeds geen geluid. Maar mics staan zeker wel aan.
1: Zeker.
0: We hadden namelijk nog een verzoekje van Jos hadden we klaar liggen.
1: Oh.
0: Hebben we die al in het systeem staan?
1: Ja, jij bent echt geweldig, hè? Je bent echt geweldig dat je zegt van joh, we gaan zo meteen gaan we Loreen draaien.
0: Ja, klopt. Ja,
1: zegt die jongen toch nog nee, we gaan het weer omgooien.
0: Ja, dat klopt wel. Maar nou, we kunnen ook eerst wel even Loreen draaien met Euphoria.
1: Ik ben om meerdere redenen ben ik bang als jij ooit achter het stuur van een auto komt te zitten. Zeg je?
0: Ja, en dan is mijn blindheid nog niet het grootste probleem.
1: Nee.

0: Peter Allen.
1: I'm Go to Rio. Hier op Omroep Land van Kuik. En naar mij zijn we alweer aan het einde gekomen van een nieuwe, toch best wel indrukwekkende aflevering van Café LVC. Waarin Matt de Smit toch al het plafond van ons huis heeft naar beneden geblazen. Alle betrokkenen heel erg bedankt. Ook Sander, bedankt voor het beschikbaar stellen van de studio en het doen van de techniek.
2: Met het liefde gedaan.
1: En Matt, jij natuurlijk heel erg bedankt voor dit optreden.
2: Ja, tof. En
1: super tof. Wij zijn er volgende week weer. Tenminste, ik ben er volgende week weer.
2: Wat zeg je nou over mij?
1: Ja, nou ja, goed. Je bent welkom. Dus sluit aan, zou ik zeggen.
2: Nee, er moeten ook centjes verdiend worden.
1: Ja, dat is zo. Ik ben er volgende zaterdag weer tussen 1 en 3 met een nieuwe aflevering. En dan zou ik zeggen, blijf vooral lekker luisteren naar Omroep Land van Kuik. En tot volgende week.
2: Ja, dan kaap ik toch nog even de playlist, hoor. Is niet erg vind. Dit is muziek. Ach. Niet heel erg bekend bandje, maar ontiegelijk leuk om te draaien. Tot aan het nieuws hoor je The President. En ik denk dat je het wat leuk gaat vinden. I think you're gonna like it. Zo heet het nummer, sorry hoor. Ik vang hem wel op.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. Afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. De politie heeft een 59-jarige Duitse vrachtwagenchauffeur aangehouden na het ernstige ongeluk op de A12 bij Babberich. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval waarbij meerdere mensen gewond zijn geraakt. Bij de botsing waren 4 voertuigen betrokken. 6 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. Het ongeluk gebeurde gisteren vlakbij de Duitse grens. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder local burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
1: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja. Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Jan van Kuik, Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Karen Olussen is zondag 2 augustus te gast in plein 33 van 12 tot 2. Ze deelt haar ervaringen van haar recente bezoek aan Benin, waar ze zich inzet voor meer dan 130 weeskinderen in kinderterhuis Maison de l'Espoir. Luister naar haar verhalen over de impact van haar werk en de blijvende uitdagingen. Brabanders zijn fervente barbecuers, met 37% die minstens 2 keer per maand de barbecue aansteekt. Alleen Flevoland en Overijssel doen dit vaker. Mannen bedienen meestal de barbecue, terwijl vrouwen verantwoordelijk zijn voor de voorbereidingen. Voor mannen is barbecuen vaak ontspanning, terwijl vrouwen dit anders ervaren. Brandweer Oefeld heeft vrijdagmiddag een brand geblust in een elektriciteitskast aan de Oefeldseweg in Beugem. Na uitschakeling van de sloom door netbeheerder Enexis kon de kast veilig worden geopend. De politie leidde fietsers tijdelijk over de rijbaan vanwege de locatie van de kast naast het fietspad. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. Nirmal Purja, de Nepalese bergbeklimmer en berggids, bekend van een Netflix-serie, is samen met anderen omgekomen bij een lawine nabij de Broad Peak in het noorden van Pakistan. Zijn onderneming Elite Expeditions bevestigde dit vandaag. Purja en 9 anderen werden donderdag door een lawine meegesleurd tijdens een beklimming van de meer dan 8000 meter hoge top. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel. En maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Nieuwe muziek van eigen bodem die je meteen op het puntje van je stoel zet. Ron Day is terug met een krachtige, herkenbare track over dat moment waarop het leven of de liefde je zo intens overvalt dat je alleen nog maar Oh My God kunt roepen. Een storm van emoties, meeslepende indie popsound en de ijzersterke stem van Rihanna.

0: Stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Oekraïne heeft met een droneaanval een Russisch containerschip op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. Het schip is onderdeel van het Russische staatsbedrijf Rosatom. De 17 bemanningsleden overleefden de aanval. Rusland en Oekraïne voeren de laatste weken vaker aanvallen uit op schepen in de Zwarte Zee. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moesten wekenlang in quarantaine na de opname van een patiënt met het Hantavirus. Uit onderzoek van het ziekenhuis blijkt dat dit voorkomen had kunnen worden. Door tijdsdruk, beperkte kennis en miscommunicatie beschermden medewerkers zich onvoldoende tegen het virus. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. En dan het weer. Nog geruime tijd zonnig en er staat bijna geen wind. Het koelt later vanavond wel flink af naar 8 tot 9 graden in het noorden en zo'n 14 in het zuiden. Morgen veel zon en tropisch met 26 tot 32 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: geruime tijd zonnig en er staat bijna geen wind. Het koelt later vanavond wel flink af naar 8 tot 9 graden in het noorden en zo'n 14 in het zuiden. Morgen veel zon en tropisch met 26 tot 32 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De EU-ambassadeurs komen maandag bijeen over de migrantencrisis in Ceuta. Ruim 48.000 migranten keerden terug naar Marokko. Maar de situatie leidde tot felle kritiek op Spanje. Italië en andere landen voerden extra grenscontroles in binnen de Schengenzone. Solidariteit binnen de EU staat onder druk. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. 12 medewerkers van het Radboud Universitair Medisch Centrum moesten wekenlang in quarantaine na opname van een patiënt met het hantavirus. Onderzoek wijst op miscommunicatie en tijdsdruk. De patiënt werd niet op de speciale isolatieafdeling behandeld, wat quarantaine had kunnen voorkomen. De patiënt is inmiddels ontslagen. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen gisteravond ontruimd vanwege een verdachte auto. Er lagen geen explosieven in, maar wel harddrugs en vuurwapens. 3 mannen zijn aangehouden. De auto reed eerder weg bij een controle op de A27, waarna de politie de achtervolging staakte. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon en blijft het droog, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden en de wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer, 10 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Opticool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad, hondentrimsalonbikkel&co.nl.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
8: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
9: Welkom bij de Avondclub. We zijn blij dat je luistert naar de allerbeste selectie van de Avondclub's tracks. Dit is de Avondclub non-stop met jouw weekendbreak. Van Peter en Martijn bij Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. En een goede avond wil zeggen, een goed weekend. En je hebt een speciale versie vandaag. Het is de versie non-stop avondclub, speciaal voor onze clubleden. We hebben ontzettend goede tracks hebben geselecteerd. Het is jouw weekendbreak. En ik zeg de selectie van Peter en Martijn vandaag. Een uurtje, geniet ervan. En wij gaan de clubdeuren gaan we opengooien. Ben je er klaar voor?
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please strap yourself in securely.
2: Omroep Land van Kuik telt af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is nu officieel tijd voor de avondclub.
0: Geniet ervan.

0: met werken, onderweg naar huis
1: of lui op de bank.
0: Omroep Land van Kuik met de Avondclub. Maak je weekend compleet.

0: Zo direct in de avondclub.
1: De avondclub knijtert van Peter Martijn. Maar eerst even dit.
2: Ben je weer helemaal klaar vandaag? Heb je het even helemaal gehad? Omroep Land van Kuik laat je weer op. Met deze avondclub knijtert.

0: Er zijn in het land van Kuik een heleboel clubs waar je lid van kunt worden.
1: Maar er is maar één avondclub.
0: Word nu ook lid van de leukste club in het land van Kuik. Ga naar avondclub.nl en like.

0: Als het donker wordt in het land van Kuik, is er een plek waar de on-air-lamp nog brandt.
1: Daar brandt nog licht.
0: De avondclub.
2: Please enter your password.
0: Omroep Land van Kuik.
3: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest, the brightest, the meanest, the Trump's very best of them all, the Southland Collective Group.

0: Basics.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest.
4: Een Oekraïense droneaanval heeft een Russisch containerschip van Rosatom op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. De 17-koppige bemanning overleefde. Het schip vervoerde bevroren voedsel en bouwmaterialen nabij Novorossiysk. Zelensky bevestigde de aanval en meldde ook aanvallen op 3 Russische olieraffinaderijen. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht, een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag, met een minuut stilte. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen gisteravond ontruimd vanwege een verdachte auto. Er lagen geen explosieven in, maar wel harddrugs en 2 vuurwapens. 3 mannen zijn aangehouden. De auto reed eerder weg bij een politiecontrole op de A27. De bewoners konden later terug naar huis. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon en blijft het droog, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden en de wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik.

0: Je mama.
1: Yes, beste luisteraars, welkom terug bij Van Alles Wat. Na 2 weken afwezigheid ben ik weer terug op de zender hier op de zaterdagavond. We gaan even een uurtje lang lekkere, dikke, vette platen draaien voor jullie. Je mag ook aanvragen doen. Stuur even een briefje naar de studio en dan wordt hij misschien wel gedraaid. Doe er een kratje bier bij en dan wordt hij sowieso gedraaid. Wellicht. Ja, dit is Land van Kuik. Mijn naam is Chris. Ik draai live vanuit de studio in Middelsweert. In de kelder. In de reefkelder van Middelsweert. En ja, ik heb voor jullie weer een mooie selectie gemaakt. En we gaan beginnen met een nieuw plaatje van Oliver Heldens. En die heeft dit plaat gemaakt samen met de Young Punks en Cryda. En die heet E-E-I-O-U. En die begint hier bij Van Alles Wat. Yo!

Today's Avon High Contrast. Origineel Racing Green, dit is de Disruptor remix hierbij van alles wat. Ja, yes, ik heb al meteen straight away een aanvraagje binnengekregen van Lone. Natuurlijk een vast item altijd in het programma. En die wil graag deze Space 92 remix horen van Domino van Oxia. Een echte typisch house classic. En dit is een beetje een nieuw jasje, zullen we maar zeggen. En je hoort hem maar voor het eerst hierbij van alles wat.

Ja, is nieuwe muziek. Dit is een Subsonic remake van de plaat van Metric Dawnbreaker. Hierbij van alles wat. Yes, en je luistert dat dan naar Omroep Land van Kuik. Het is nu kwart over zeven. Of het is eigenlijk al kwart over zeven geweest trouwens. Dit is zaterdagavond. We zijn een beetje aan het opwarmen. En het is hartje zomer. Eén weekje. Bouwvak zit erop. Voor de mensen die in de bouw werken en dergelijke. Maar er zijn ook zat die zeggen van... Oh nee, ik werk gewoon deur in het bouwvak. Dat mag natuurlijk ook, hè. Dat maakt helemaal niks uit. Het is in ieder geval wel een goed, lekker zomers weertje. En vanavond mocht je nog iets willen gaan doen. Ik zag dat er net... ik reed net de Wanroy in... En er is dit weekend kermis. Dus als je dat mooi vindt, dan moet je even naar de kermis toe. Afgelopen weekend naar een festivalletje geweest. Want nu is het natuurlijk de tijd van de festivals. Vorige week bij Liquidity geweest. Een aantal keren al langs geweest. En dit weekend is ook in Limburg is Solar Festival. Wat elk jaar gehouden wordt. Maar dat is dan weer in Limburg. Dus dat weet ik dan ook wel niet. Dus Yes, ik heb nog meer nieuwe muziek voor jullie. Dit is de nieuwste van Mr. Belt & Weasel. Die heet Get Closer.

Ja, Charlie XCX met 365. Aanvraagje van Bart. Dankjewel. Ja, tijd voor nieuwe muziek. Deze is van de allernieuwste van Jason Statham. Die is disgruntled.

Ja, lekker groovy tunetje dit van Malgrab. Nieuwste plaat van hem. Deze heet Wait a Ton. Je hoort hem hierbij van alles wat. Het is inmiddels al 19:30 geweest. Ik heb een aanvraag binnengekregen van de meid. Ja, die moet ik natuurlijk ook draaien, want anders mag niemand thuis komen. En die wil graag een nummertje horen van BTS. En dan Mike Drop de Stevie Aoki remix. Hierbij van alles wat.

Yes, mic drop van BTS en dan de Stevie Aoki remix. En wie is Stevie Aoki nou ook alweer? Ja, dat is die gast die altijd taarten in het publiek gooit. Ja, het is even tijd voor goede herrie hierbij van alles wat. Ik heb een aanvraag binnengekregen voor dit plaat. Van Noisia, ja, Machine Gun. Van het album Spitty Atom. Zo, een tijdje geleden dat hij is uitgekomen. 2010, jezus. Aanvraag binnenkomen door Sven.

0: Ja, blijf gewoon goede herrie. Dit is van Noisia Machine Gun. En een paar jaar terug zijn ze gestopt met optreden en de hele act Noisia. Maar die gasten, ik denk dat ze een beetje toch wel behoren tot de beste producers in Nederland. Ze hebben muziek gemaakt voor films, series, spellen. En natuurlijk ook nog hebben ze wat solo-projecten gedaan. En natuurlijk als Noisia hebben ze heel veel shit uitgebracht. Waaronder deze dus van het album Split the Atom, Machine Gun. Ja, bedankt voor het aanvraagje.
1: Georganiseerde chaos op de radio. Kees Verriet van Alles Wat.

0: Oh, ze hebben allemaal dieren hier losgelaten in de studio. Wacht even. Dat is toch dit, net een boerderij hier, jongen. Ja, dit is Om het Land van Kuik. Het is bijna 7:15. Het is lekker hartje zomer. En daar hoort natuurlijk zomerse muziek bij. Bijvoorbeeld dit van Sam Jacobs. Blueberries. Dan zet die subwoofertje nog even een stukje harder.
1: Van alles wat...

Minamba van de nieuwste plaat van Serum samen met de Bass Layers. En natuurlijk de focus van India. This we hebben nog een paar nummertjes te gaan voor jullie. En ik heb ook nog één aanvraagje voor jullie klaarstaan. Dus nog een minuutje of tien van alles wat. We gaan even knallen nog. Deze plaat bijvoorbeeld van Maddox & Dion. Deze heet Gabber.

Ja, dat was een aanvraag van Gabe. Die zitten nu op de camping, lekker een beetje drinken. Dat is ook echt typisch een nummer ervoor natuurlijk. Treaty, ook Revival met No Vacancy. Hierbij van alles wat. En we gaan de laatste plaat van vanavond draaien. En dat is een heel lekkere, namelijk van Fred V en Graphics, toen ze nog bij elkaar waren. En deze plaat heet Hydra.

0: Ja, lekkere synth zit hierop, jongen. Fred V en Graphics, de plaat Hydra, de laatste plaat van vanavond. Blijf van alles wat, straks vanaf 9 uur hier live setjes op de radio. En dus blijf luisteren naar de zender. Ik ben er volgende week weer, volgende week zaterdagavond. Zelfde tijd, zelfde zender. En ik wens jullie allemaal nog een prettig weekend en bedankt voor de aanvraagjes. Hey, houden we.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. Een Oekraïense droneaanval heeft een Russisch containerschip van Rosatom op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. De 17-koppige bemanning overleefde. Het schip vervoerde bevroren voedsel en bouwmaterialen nabij Novorossiysk. Zelensky bevestigde de aanval en meldde ook aanvallen op 3 Russische olieraffinaderijen. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht. Een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag met een minuut stilte. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen ontruimd vanwege een verdachte auto met mogelijk gevaarlijke stoffen. Er lagen geen explosieven in, maar wel vuurwapens en harddrugs. 3 mannen zijn aangehouden. De auto was eerder op de snelweg A27 gesignaleerd met gestolen kentekenplaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Davritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
10: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2169.

De Noorse meester van de Tropical House slaat de handen ineen met de Amerikaanse country- en folkzanger Max McNown. Deze collab brengt een nostalgische dosis melancholie. Het intense verlangen om terug te reizen in de tijd en opnieuw te voelen wat er ooit was. Die warme akoestische vocals gecombineerd met de heerlijke herkenbare cargo beat. Dit is Take Me Back.

0: Vanavond schijnt de zon en blijft het droog, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden en de wind is zwak tot matig.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland, Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe. Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In de Gironde mogen 208.000 van de 224.000 geëvacueerde mensen terugkeren naar huis nu de bosbrand onder controle is. De brand verwoestte 42.000 hectare. In het departement Var woeden nog hevige branden waarbij 1.500 brandweerlieden zijn ingezet. In Griekenland evacueerden 300 mensen over zee bij Porto Germeno. 4 mannen moeten dit najaar in Duitsland voor de rechter komen wegens de vermeende verkrachting en mishandeling van een dakloze vrouw van 33. 2 verdachten zijn minderjarig. De vrouw werd in november vorig jaar halfnaakt en geboeid aangetroffen in een tuin in Soest na maandenlange gevangenschap en misbruik. De Canal Parade in Amsterdam verliep zonder grote incidenten. 80 boten voerden door de grachten voor honderdduizenden bezoekers. Premier Jette en minister Jessilgus waren aanwezig. Pro-Palestina-demonstranten zorgden voor kleine verstoringen. 1 persoon werd aangehouden wegens het ontbreken van legitimatie. In Congo groeit de ebola-uitbraak door met 3.500 besmettingen sinds mei. Bijna de helft overleed. Er is nog geen behandeling of goed vaccin. Techbedrijf Meta verkocht vorig jaar 7 miljoen AI-brillen met camera's, wat privacyzorgen oproept. In Europa helpt rewilding met grote grazers biodiversiteit. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs-kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik.

zaterdagavond, 9 uur. En dat betekent Roes op je radio. Leuk dat je luistert naar mijn mix hier bij Omroep Landgoed.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Moskou vielen bij een explosie in een restaurant 3 doden en raakten 15 mensen gewond. De explosie, vermoedelijk door gas, gebeurde in een van de 7 zusters, Stalinistische wolkenkrabbers. Het restaurant was gesloten voor een besloten evenement. Daarna brak brand uit. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht, een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag, met een minuut stilte. Franse premier Sébastien Lecornu meldt dat natuurbranden in Frankrijk over het algemeen onder controle zijn. De branden woeden nabij Bordeaux en in Var, tussen Marseille en Cannes. In Var stak de brand in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw op. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
5: We'll be sending it from this location.
2: Voor een vette mix.
6: Die horen al binnen voor een hour.
2: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
6: Alright, we're ready.
2: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
6: Alright.
2: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 mensen omgekomen en 15 gewond geraakt. Het restaurant was gesloten voor een besloten evenement. Volgens onbevestigde berichten werd de verjaardag gevierd van generaal Alexander Tsjajko, opperbevelhebber van de Russische luchtmacht. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. Europese ministers van Justitie houden dinsdag spoedberaad na de massale oversteek van migranten van Marokko naar Ceuta. EU-voorzitter Ierland riep de vergadering samen op verzoek van ruim 20 lidstaten. Circa 50.000 migranten drongen deze week de Spaanse exclave binnen. Italië schortte erop cennen op voor reizigers uit Spanje. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling is daardoor onmogelijk. De centrale levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit, maar produceert nu slechts een kwart. Hongarije importeert voor honderden miljoenen euro's. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Hey,
0: hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Disco Today.

Disc jockey! Che cosa aspetti a mettere quel disco folle?

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Karen Olussen is zondag 2 augustus te gast in plein 33 van 12 tot 2. Ze deelt haar ervaringen van haar recente bezoek aan Benin, waar ze zich inzet voor meer dan 130 weeskinderen in kinderthuis Maison de l'Espoir. Luister naar haar verhalen over de impact van haar werk en de blijvende uitdagingen. Brabanders zijn fervente barbecuers, met 37% die minstens twee keer per maand de barbecue aansteekt. Alleen Flevoland en Overijssel doen dit vaker. Mannen bedienen meestal de barbecue, terwijl vrouwen verantwoordelijk zijn voor de voorbereidingen. Voor mannen is barbecuen vaak ontspanning, terwijl vrouwen dit anders ervaren. Brandweer Oefeld heeft vrijdagmiddag een brand geblust in een elektriciteitskast aan de Oefeldseweg in Beuchem. Na uitschakeling van de sloom door netbeheerder Enexis kon de kast veilig worden geopend. De politie leidde fietsers tijdelijk over de rijbaan vanwege de locatie van de kast naast het fietspad. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapeldolken.
2: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

van de meest veelbelovende nieuwe stemmen van dit moment. De Britse zangeres Shanna Spiro duikt met haar nieuwe single Great Expectations diep in de druk van torenhoge verwachtingen in een relatie. Het gaat over het gevecht tussen wat men van je vraagt en wie je werkelijk bent als de beschermende muur eenmaal

0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oriana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.